0: En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is...

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen, Oog Radio met zometeen Hagedoet. Eerst verkeer door Groningen bereikbaar. 1 vertraging momenteel, die vind je in Assen op de Haag. Dat is de weg langs de TT-baan. Daar sta je stil over 5 minuten. Dat heeft alles te maken met het Truckstar Festival wat daar dit weekend wordt georganiseerd.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Goedemorgen, Haren doet dus op Oog Radio met zometeen ILO. Rock'n'Roll is King, hoor je naar Taylor Swift en Open Light.
5: Het geluid van Groningen, Oog Radio.
6: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Taylor Swift en Open Light aan het begin van een nieuwe Haren Doet bij Oog Radio op zaterdag 25 juli 2026. Goedemorgen, Helianne.
1: Goedemorgen.
0: Weer. Vorige week was je er niet. Andere verplichtingen, zoals ik toen
1: ja,
0: zei.
1: Ja, de wilde staan nog op internet.
0: Zo is het. Ja, je hebt één keer in het jaar heb jij een soort radio-hobbyweek aan de andere kant van het land.
1: Wij hadden een show gewonnen.
0: De show gewonnen, dat moet je even uitleggen.
1: Ja, oké,
0: okay,
1: je hebt zeg maar bij een uur, zeg maar, is er een uur leeg in de programmering.
0: Je bent alweer drie stappen verder volgens mij. Even beginnen, wat is dit voor een radioweekend? Ja. Laten we dat even...
1: Je hebt nu deze week naast de Nijmeegse Vierdaagse de Tilburgse Kermis. En er wordt dan een week lang radio, tv en online content gemaakt over die Tilburgse Kermis. Op zaterdag is er radioprogrammering met zowel bekende landelijke dj's als jonge vrijwilligers die voor de eerste keer een radioshow mogen maken op zo'n groot event. Hartstikke leuk. Er is 1 uur vrij in de programmering. En die mag dan gevuld worden met een idee voor een radioshow. Ja, ik had natuurlijk Haren Doet in kunnen sturen.
0: Niet gedaan. Anders had ik naar Tilburg moeten.
1: Maar we hebben de Dida Dialectshow ingestuurd. Ah. En dat zijn dialecten op de Tilburgse kermis.
0: Ja, en dan dialecten zoals Gronings,
1: Drents, Achterhoek.
0: Ja, precies.
1: Dus deed ook oud collega Henry Haan, die deed er ook aan mee. Die heeft in het Gronings mensen op de Tilburgse kermis aangesproken.
0: Oh, dat zal vast morgen
1: dus
0: wel wezen.
1: Dat was echt hilarisch. Nou, beelden die staan online, dus zoek het voornamelijk op.
0: En hou is in Gronings? Hou praten zo, Dan?
1: De Tilburgse kan er night van. ik heb netjes achter de knopjes gezeten om ervoor te zorgen dat alle verslaggevers op de juiste plek stonden. Ook
0: belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, zeker. Nou, een druk weekend dus gehad.
1: Ja, maar wel leuk. En, ja. Nee, maar ik ben ook blij om hier weer te zijn.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nee, ik ben blij dat je er weer bent. Het was hier alleen. Het was hier rustig. Ja, nee, absoluut. Leuk dat je er weer bent. En ook leuk dat jij daar bent aan de andere kant van de radio. Want het is natuurlijk wat Haren Doet. Nou ja, je hoorde dus wat Helianne heeft gedaan. Ik heb ook vakantie verder van mijn andere werkzaamheden. Dus dit is mijn uitje van de week inmiddels een beetje. Maar,
1: ja, het
0: leuk.
1: Is wel heel rustig overal.
0: Ja,
1: dat valt mij
0: dat
1: ook op.
0: Waar.
1: Want ik ben dus nu gewoon aan het werk verder in de zomervakantie. Maar het is op kantoor heel rustig.
0: Ja, nou ja, precies. Ook wel lekker. Hè? Zo is dat. Nou ja, dat geldt ook hier voor Oog. Dus we hebben wel jouw input nodig. Laat vooral even weten wat jou bezighoudt daarom. Via onze Facebookgroep Haren Doet, ons Instagram-account Haren Doet of onze TikTok, ook daar heet we Haren Doet, kun je ons eventjes een DM'tje sturen, een berichtje sturen of ga ons daar vooral volgen. En je mag ook altijd even rechtstreeks naar de studio WhatsAppen. Dat kan via 050 57 15 815.

0: Ja, zoveel ideeën om muziek te maken, alleen zelf niet kunnen zingen. Maar
1: dat
0: toch,
1: probleem
0: ja,
1: kennen wij.
0: Dat hebben wij ook gehad, inderdaad. Haren is cool hebben wij een paar weken geleden gemaakt voor de zomer. Maar ja, Marco in het veld heeft zijn ervaringen met kalverliefde, waarin veel mensen zich zullen herkennen, ook in een nummer verwerkt. Heeft hij ook een AI-stem voor gebruikt? Hij heeft het helemaal wel zelf geschreven en dat soort dingen. Hij vertelt er straks over, want hij is oud-journalist van het Harende Weekblad. Inmiddels ter ziele gegaan, maar dat is natuurlijk wel bijzonder. Hoe is hij tot van schrijvend journalist tot muziekteksten gegaan? Daar zijn we heel benieuwd naar. Nou, deze zomer kijken we iedere week naar plekken in en rond Haren die je misschien wel kent, maar waar je misschien niet zoveel over weet. Vandaag gaan we daarvoor naar de Lageweg tussen Onne en Noord-Laren, naar heel wat kassen. Misschien heb je ze er wel eens gezien? Vlak tegenover.
1: Nee, nog nooit gezien.
0: Zo ongeveer schuin tegenover de weg naar Vospaling. Daar staan allemaal kassen. Wat die kassen daar doen, dat hoor je straks. En Haren is verlaten. Gebouwen staan leeg en door de straten strompelen zombies. Nou, gelukkig is dat niet echt zo. Maar wel in de game van Justin Jager, The Left Behind. 27 juli komt hij uit en hij vertelt over die game bij ons zometeen in de studio. Verder het nieuws, de agenda, mededelingen en de beste muziek hier op het Geluid van Groningen. Dit is ELO en Rock and Roll is King.

0: even iets heel anders dan ze normaal deden, inderdaad. De Electric Light Orchestra. Maar desalniettemin hartstikke leuk. De rock and roll is king. En ze hebben er echt rock and roll van gemaakt. Dat is zeker waar.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Er zijn vanaf maandag tot half september geen OV-fietsen beschikbaar op het station Haren. Dat komt omdat het uitgiftepunt van deze fietsen vernieuwd wordt. Er komt een overdekte stalling waar de fietsen met een OV-chipkaart of een OV-pas ontgrendeld kunnen worden. Daarnaast wordt het aantal OV-fietsen uitgebreid van 6 naar 10. Reizigers die een fiets nodig hebben, wordt aangeraden om een deelfiets of scooter te nemen die bij station Haren staat.
0: Heb jij wel eens op een OV-fiets gezeten?
2: Nee,
0: zelf?
2: Nee,
0: ik heb dat één keer gedaan. Fietst dat een beetje? Nee, voor geen meter.
2: Mijn zus die is gewoon een keertje van Haren naar Leek gefietst op een OV-fiets.
0: Op een OV-fiets?
2: Ja, dat vond ze prima te doen.
0: Ik heb het een keer gedaan in Assen, omdat het was toen Titi. Mm-hmm. En ik ben openbaar vervoerliefhebber en ik wilde graag die hele inzet van die pendelbussen op de foto. En ik was met de auto naar Assen gereden. Toen stond ik op het station en ik dacht, ja, hier moet ik helemaal niet zijn. Maar ik moet daar bij de Titi zijn natuurlijk. Alleen ik dacht, ja, dat moet je niet met de auto proberen nu. Dat is niet handig, want alles is afgezet. Dus ik heb toen op het station daar een OV-fiets gehuurd. Maar dan heb je ineens weer een terugtraprem.
2: Ja, dat is
0: net
2: dan wel weer wennen.
0: Toen je klein was. En toen dacht ik, och. Dus iedere keer zat ik met mijn handen te grijpen aan dat sturen. Er zat niks. Dus
2: nou, in ieder geval in Haren kan je er nu even geen één gebruiken. Dat is wel goed om te weten. Onder de titel Into Nature Haunted by Waters kunnen bezoekers vanaf 1 augustus kunstwerken ontdekken langs een bijzondere fiets- en wandelroute in Waterbergings- en natuurgebied de Onlanden. De route voert onder andere langs kunstwerken achter de rietkragen van het Ilderdiep, vlakbij de uitkijktoren in het hart van de Onlanden en naar het dorp Roderwolde. Onderweg maken bezoekers een wandeling door het aardkundig monument de Kleibos en brengen ze onder meer een bezoek aan de 19e eeuwse olie- en korenmolen Woldzicht. Je kan de route tot 25 oktober doen. In totaal is hij 22 kilometer lang. En op 12 augustus is er een inloopavond over de verbetering van de kade aan de Onner-Oostpolder. Tijdens deze avond kun je informatie bekijken, vragen stellen en in gesprek gaan met medewerkers van het waterschap en de aannemer. De inloopavond begint om 6 uur in dorpshuis de Tiof in Onne. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je verhaal naar haroldoet@oogradio.nl.
0: Dankjewel Helianne. Cameron Whitcomb, die hoor je zo meteen op Oog. Kingdom of Fear, naar Al City en de Fireflies.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Oogradio Haren doet. Ik zit eventjes te spieken in de agenda en de mededelingen voor dit weekend. Je kunt mooi het water op met het mooie weer, zie ik in die agenda.
1: Ja, dat is wel hartstikke leuk.
0: Ja, en ik weet ook dat het heel erg leuk is daar. Dat is namelijk, vertelde er zo eens meer over, maar dat is op het Hoornse Meer onder andere. Bij een surfschool eigenlijk. Wat je daar kunt beleven, dat hoor je zo meteen. Maar leuk is het wel. Na de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.

0: Peppers en Under the Bridge. Is misschien wel als het van de week weer zo warm wordt, wel even een plek om lekker koel te worden, maar je wilt er niet zitten. Dat is niet echt de plek waar je wil belanden natuurlijk. Dat is vaak geen goed teken. Maar goed, mooie muziek is het uiteraard wel. Anders draaien we het niet. We draaien alleen maar mooie muziek hier bij Hoog Radio. Klopt. Maar we doen ook andere dingen. We hebben zometeen bijvoorbeeld het nieuws uit Groningen. Maar eerst de agenda en de mededelingen van Haren doet voor dit weekend.
1: Want dit is wel even een belangrijke...

0: belangrijke mededeling. En misschien ben je er zelf ook wel schuldig aan geweest. Je hoeft niks te zeggen, wij zullen je niet verraden. Maar in Groningen gebeurt het steeds vaker. Ouders laten hun leerplichtige kinderen school missen, zodat ze eerder op vakantie kunnen of later kunnen terugkomen. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Vorig schooljaar ging het om 92 gevallen van zogenoemd luxeverzuim. Hierbij laten ouders hun kinderen spijbelen om eerder op vakantie te gaan of langer weg te blijven na de schoolvakantie. Dit gebeurt zonder toestemming van de school en is gewoon verboden. In 50 gevallen kregen de ouders zelfs hiervoor een boete opgelegd.
1: Ja, bijzonder is dat, hè? Was dat ook niet dat André Hazes junior daar heel erg mee in afspraak is geweest een keer?
0: Ja, nou
1: dat hij ook zijn kinderen
0: ik geef
1: eerder,
0: even, toen mijn ouders hem dit ook een keer gedaan.
1: Oh, kijk.
0: Maar wel met toestemming van de school.
1: Oh, ik wilde net zeggen, je gaat ze er nu bij lappen. Je zegt tegen een andere, we gaan je niet verraden.
0: Nee, we hebben het wel met toestemming van de school gedaan, want het ging namelijk om €400 verschil voor vliegtickets naar Amerika. En toen zei die leraar van, nou, ik had het ook gedaan als ik jullie was.
1: Eerlijk is eerlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. Hey, deze vakantie, als je niet weggaat, kun je ook actief blijven. Want in de zomervakantie organiseert Teuntje de Slak surf- en outdoorkampen vol avontuur, plezier en nieuwe vrienden. Zeilen, surfen, suppen, outdoorfun. Dagenlang kun je genieten op en rond het water. Voor verschillende leeftijden en niveaus is er iets te doen. Kamp is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 15 jaar. En wil je er nou meer informatie over, dan kun je even kijken op de website van Teuntje de Slak. Google dat gewoon even en dan komt dat vast en zeker goed. Nou, het is bijna 11:30. Dat betekent dat je het nieuws uit Groningen krijgt. En wel van hele Janne Lammerts.
0: Goedemorgen. Na dagen van bouwen, testen en oefenen is het vandaag zover. De grote markt vormt het decor voor de finale van de Red Bull District Ride. Het is voor het eerst dat dit internationale mountainbike-evenement in Nederland plaatsvindt. Het evenement vond voor het eerst plaats in 2005 in Nuremberg. Sindsdien zijn er 7 edities geweest. Groningen stond hoog op het lijstje van de organisatie. Met name omdat de binnenstad zich erg ervoor leent en de organisatie verwacht dat er mooie beelden gemaakt zullen worden. Onder de deelnemers die zaterdag in actie komen, bevindt zich 1 Nederlander, Pim Scheers. Hij ontving een wildcard voor het evenement. In totaal komen er 21 atleten in actie, 15 mannen en 6 vrouwen. En de vrouwen beleven met een eigen competitie hun debuut op het evenement. En verschillende inwoners in Groningen hebben vrijdagavond een vuurbal gezien die vanuit het zuidwesten richting het noordoosten bewoog. Naar alle waarschijnlijkheid ging het om een restant van SpaceX-satelliet. De terugkeer levert een opvallend lichtspoor op. Dit heeft te maken met de hoge snelheid waarmee een satelliet de aarde nadert, vaak met tienduizenden kilometers per uur. Zodra het object de bovenste lagen van de atmosfeer raakt, ontstaat er door wrijving met de luchtmoleculen zo'n extreme hitte dat de temperatuur kan oplopen tot duizenden graden Celsius. De satelliet begint daardoor vrijwel meteen te smelten, op te breken en te verbranden. Vanuit meerdere plekken kwamen er meldingen binnen van de satelliet. Onder meer vanuit de stad Groningen, maar ook vanuit Noordwolde, Eelde en vanaf Vlieland, Utrecht en Arnhem werd het restant waargenomen. In het zwemwater van de Ruskeveense plas bij Hoogkerk is blauwalgen aangetroffen. Zwemmen op deze plek wordt nog niet afgeraden, maar er geldt wel een officiële waarschuwing. Blauwalgen is een bacterie die van nature in zoet water voorkomt. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan de bacterie zich echter explosief vermenigvuldigen. Het probleem speelt niet alleen in Hoogkerk, ook op andere locaties in de gemeente speelt het probleem. Bij de Leijten aan de Meerweg bij Haren geldt vanwege de concentratie blauwalgen sinds een aantal dagen een negatief zwemadvies. Daarnaast is er blauwalgen aangetroffen in de Karningenplas. Op die plek geldt net als bij de Ruskeveense plassen een waarschuwing. En ook in de Lettelbertenplas en bij het dagrecreatieterrein Meerwijk aan het Zuidlaardermeer is de bacterie inmiddels geconstateerd. En het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle heeft vrijdag enige tijd stilgelegen vanwege een bijzondere reddingsoperatie. Langs het spoor bevond zich een nestje met kittens. De jonge dieren werden opgemerkt door de machinist van een passerende trein die daarop direct contact heeft gezocht met de treindienstleider. Uit voorzorg werd het treinverkeer tussen Hogeveen en Meppel stilgelegd. De dieren zijn overgebracht naar een asiel waar ze zijn opgevangen. Hoe het nestje met kittens langs het spoor terecht is gekomen is onbekend. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag wordt het 25 of 26 graden met veel zon, al trekt er ook wel enige dunne bewolking over. De westenwind is matig, windkracht 3 tot 4 en het blijft droog. Morgen passeert een storing met wolken en nu en dan regen. In de loop van de dag zou het hier en daar zelfs tot een stevige bui kunnen komen, met daarbij een kleine kans op een donderklap. Tussen de grijzigheid en nattigheid door kan het eventjes opklaren. Het wordt 21 graden bij een matige westelijke wind tot zuidwesten kracht 3. En dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Weet je hoe jammer ik het vind dat Fireball van Pimpel nu niet klaar staat?
0: Kan je hem niet nog snel even opzoeken?
1: Dat kunnen we volgende uur wel even regelen.
0: Ja, dat
1: als
0: is goed. Ik zet hem het volgende uur er wel weer in.
1: Ja, dan wil ik graag Fireball. Ja. Zometeen andere muziek. Namelijk muziek van Marco In het Veld hier in Haren Doet. Hij schreef het voor het Harende Weekblad. Maar nu dus muziek, ja. Het geluid van Groningen. Eerst Alicia Keys.

0: Alicia Keys en Girl on Fire. Ja, we kennen natuurlijk Haren is Cool, ons eigen poging tot muziek van een paar weken geleden. Een Harense zomerrit hebben we een beetje gemaakt met AI overigens en een beetje zelf. En dat geldt ook voor Marco Windetveld. Hij is ook aan de slag gegaan met een eigen nummer. Het is een nummer over kalverliefde, waarin veel mensen zich zullen herkennen. Hij zingt het alleen zelf niet, want hij zegt ik ben niet echt een begenadigd zanger. Maar het is wel heel erg leuk natuurlijk dat hij dat heeft gedaan. Nou ja, Marco is in de studio en dat is niet zomaar. Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen.
0: Want mensen kunnen je ook kennen in Haren als bijvoorbeeld oud-journalist van het Haren Weekblad of de voorzitter van de Culturele Raad.
2: En je hebt de opening van Haren Doet ooit eens gedaan.
0: Oh, zo is dat. Ja, ook als voorzitter toen van de Culturele Raad Haren, ja.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, dat is 7 jaar terug, inderdaad. Ja. Dus nu muziek.
1: Ja.
0: Hoe komt dat zo?
1: Nou ja, mensen die me kennen, die weten dat ik eigenlijk altijd met muziek bezig ben. Ik speel gitaar, piano. Ik ben begonnen als bassist in een reggaeband. Op een bepaald moment dacht ik, nou, ik wil ook wel wat beter leren spelen. Ik ben gitaarles gaan nemen. En toen ben ik in de klassieke gitaarmuziek beland. En daarna met piano begon ik drum een beetje, maar dat is me wat hard. Ik heb tegenwoordig een gehoorbeschadiging, helaas.
0: Oh.
1: Maar in een bandje spelen is er ook niet bij, meer bij daardoor. Maar ik ben altijd wel muziek aan het maken. En nou, ik schrijf. Ik maak het Haren en Weekblad natuurlijk. Maar ik heb ook een boek geschreven. Een historisch boek, familiegeschiedenis van me. En ik heb laatst een serie sprookjes geschreven. Maar ik schrijf ook songteksten. En ja, dan was het vervelende altijd dat ik absoluut niet kan zingen, weet je. Want mijn vrouw die zit in koor Geen Gehoor. En dat naam zegt het al, dat het is een koor voor mensen die niet kunnen zingen. Maar zelfs daar word ik weggejaagd, weet je.
0: Kun je daar niet iets met de instrumenten dan doen?
1: Ja, nee, daar is dan geen behoefte aan. Maar, ja. Een grapje ook. Maar nou ja, ik schrijf dan van die teksten. En dan denk je, ga je hoopvol naar de zanger toe van je bandje. Van, goh, ik heb hier een leuke tekst. Kun jij dat zingen of wil je dat zingen? En dan kijken ze ernaar. En nou, dat willen ze niet. Of ze proberen het en het kunnen niet. Dus dat bleef altijd liggen. En ja, ik maak muziek, er staat veel online en Soundcloud en Bandcamp. Maar altijd instrumentaal eigenlijk. Of ik gebruik sampletjes. Maar nu is er opeens AI.
0: En die begrijpt gaat de wereld voor je open.
1: Het gaat de wereld voor me open. AI begrijpt mij gewoon veel beter dan al die zangers van bandjes waar ik in speelde. Weet je. Die zegt niet, oh, dat is veel te moeilijk. Die doet het gewoon. En die zingt het ook nog hartstikke goed. En ja, het rare is ook nog met gevoel. Weet je. Je hebt het echt niet idee dat je echt iemand heb die je begrijpt waar de tekst over gaat.
0: Ja, laat ik voorstellen.
2: Nu zie je wel dat er een soort van, ja, iets toch een soort iets overhangt natuurlijk met AI en muziek.
1: Ja,
2: dat mensen want er zijn natuurlijk artiesten die verdienen hun geld door echt muziek te maken.
1: Ja, dat is een probleem, maar goed, ik ken artiesten. Een oud collega van me, die staat aan mijn Spotify met een geweldig LP, al zeg ik het zelf, of album noem je dat tegenwoordig. En die heeft dan 1 luisteraar per maand, weet je. Het is tegenwoordig als muzikant zo moeilijk om bekend te worden. En alle aandacht gaat naar een paar hele grote bekende mensen. En de rest kluunt lekker voort, maar er wordt nooit geluisterd.
0: Ah, sommigen zeggen ook dat het komt door AI juist. AI-swap noemen ze dat dan.
1: Het punt is, en ja, kijk, we zijn al lang overgenomen. Toen synthesizers opkwamen, zei ook iedereen, ja, maar dat is geen echte muziek, weet je wel. Terwijl, ja, ik ben gek op synthesizer muziek. En AI, ja, uiteindelijk gaan we ons compleet overbodig maken. Over 10, 20 zitten we allemaal werkeloos thuis. Want we hoeven niks meer te doen.
2: Ja, dat klopt wel.
0: Dan wordt mijn stem gekloond en dan kunnen ze me dag en nacht uitzenden, bedoel jij, ja.
1: Zelfs het eenvoudigste werk, want nu zeggen ze, ja, al dat witte bordenwerk verdwijnt. En dan moet je met handen gaan werken. Nou, mijn zoon woont in China, die werkt daar. En als je die ziet hoe ver die Chinezen zijn, dat zijn al die fabrieken waar vroeger al mijn mensen de hele dag achter de naaimachine zaten, zitten nu robots. Dus ja.
2: Maar ik denk dat het nog wel goed is dat er nog wel een beetje menselijke controle heeft. Want hij heeft het niet altijd goed.
0: Misschien is dat een goed idee voordat je. Ja, zeker.
1: Ja, maar goed. Je kunt er heel bang voor zijn. En volgens mij is het angst, weet je. Het is natuurlijk heel vervelend dat iets wat jij kan en waar je tientallen jaren voor geoefend hebt, dat gewoon opeens door een computer kan worden overgenomen. Maar kijk het positief. We hoeven straks niets meer. Dus we hebben alle vrijheid om te doen wat we willen.
0: Ja,
1: en zo zie ik dit ook. Ik kan opeens zingen, terwijl ik absoluut niet kan zingen.
0: Hoe mooi nee, precies. Dat is de ethische discussie inderdaad. Maar ik wilde vooral even naar dat stuk van jouw muziek toe. Ja. Want jij hebt een nummer afgeleverd van 6 minuten. Dat is misschien een beetje lang om in dit interview.
1: Altijd mijn ding. Ik wil verhalen vertellen. Dus,
0: zo, maar ik heb er even een stukje uitgehaald. Even een kort stukje van 1,5 minuut of zo. Je was rood, maar ik veel te groen. 15 zomers jong, dat gaat. Vertel er zo meteen vooral meer over.
1: Dat straks.
0: Ja, dat kun je misschien zelf ook horen. Luister maar even.

0: Ja, wij waren nog kinderen, 15 zomers jong. Marco, over wie gaat dit?
1: Ja, dan, het refrein zegt het al. Het gaat over Thea. En Thea zat bij mij in de klas, ze had rood haar.
0: En, Thea bestaat echt?
1: Ze bestaat echt. Een heel leuk meisje was het. Ja, het zal nu grijs zijn. Ik heb er kleuren in verwerkt. Ja, en ja, op een bepaald moment hadden we een school, klassenavond. En mijn vader kwam me halen en die zei van... Oh, dat meisje kijkt de hele tijd naar jou. Ja, toen was wel duidelijk dat we elkaar leuk vonden. En ja... Dat heeft dus een tijd geduurd op school, maar ja, ik was zo groen, om het maar in kleuren te houden. Ik geen enkele ervaring met meisjes. En ja, altijd natuurlijk de vrienden uit de klas die meekeken. En daar wou je niet voor afgaan, dus ja, ik durfde niets, weet je wel.
2: Wat vind je vrouw ervan dat je een nummer schrijft over een ex-liefde?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: En hoe kom je ineens weer bij je ex-liefde zomaar al die jaren later?
1: Om eerlijk te zijn, kijk, als je naar de muziek luistert... denk ik dat er heel veel zangers wel een probleem hebben. Want het ene liedje gaat over Maria en de volgende gaat over Anna. Het gaat vaak over de liefde. En ja, kijk, het is ver weg, zeg maar. Het is niet bedreigend. Dus ze vinden het wel goed, maar... Het is natuurlijk wel een beetje raar als je over iemand anders zingt.
0: Ja. Heeft Thea het al gehoord, weet je dat?
1: Thea heeft het volgens mij nog niet gehoord.
0: Misschien nu.
2: Ben, of ken jij een Thea?
1: Ik vind het ook een beetje gênant om me naar erop te sturen.
0: Ja, ik zie dat je ook een beetje kleurt.
2: Misschien luistert Thea nu wel. Woont ze in Groningen?
1: Nee, ze woont niet in Groningen. Nee, ze woont niet in... Nee, maar goed, ik denk dat ze er wel om zou kunnen lachen.
2: Nee, je hebt toch iemand aan de telefoon?
0: We hebben haar niet kunnen vinden, helaas. Nee. Maar even wat Thea natuurlijk als... Leuk als ze dit hoort, maar ook voor ons beeld. Hoe ga je dan te werk? Want je zegt zelf, ik kan muziek spelen. Ja. Maar hoe heb je dit aangepakt?
1: Nou, met AI is het zo... Je kunt zeggen, maak zo'n nummer en dan maakt hij iets. En dat klinkt gewoon echt als pulp. Ja. Dus wat is de handigste route is zelf muziek maken. En de tekst heb ik geschreven. En dit nummer drijft op de tekst, zeg maar, die En dat geef je dan. En dan doe je wat pogingen. En op een bepaald moment denk je, oh, nu zingt hij het goed.
0: Ja, maar ging je
1: en
0: op dit duur ook...
1: En soms tekst nog wat aan dat het weer gaat lopen. Want dat is moeilijk om goede tekst te schrijven.
0: Maar ging je op dit duur ook onzin zingen, bijvoorbeeld?
1: Nee, daar heb je ook nog wel eens. Hij houdt zich ontzettend goed aan de tekst vast. En het is gelukkig, als je probeert maar eens een nummer of een gedicht met chat te schrijven... Ja, dan gaat hij zelfs woorden verzinnen. Ja. Dan denk ik van, hoe komt hij erbij?
2: Dan gaat hij hallucineren.
1: Ja, precies. Heel grappig, maar je kunt er niks mee. Maar dit ging gewoon goed. Ja, dit is wel de zoveelste poging natuurlijk.
2: Ja, maar jij zegt, ik heb meer nummers gehoord. Kunnen mensen ook die nummers nog ergens horen?
1: Ik heb nummers op SoundCloud staan, maar dan moet je... Nou ja, dat is gratis, maar dan moet je wel eventjes je inloggen. Dat doen veel mensen niet. Maar ik heb ook op Bandcamp staan. Dat is een site om nummers te verkopen. En die is gewoon openbaar.
0: En hoe vinden mensen jou gewoon op je naam of zo dan? Of?
1: Ja, Marco Veld. Ik heet Marco In het Veld, maar In het is vooral niet erg handig. Dus
0: tussenvoegsels.
1: Gewoon Marco Veld met DT en dan een Bandcamp of Soundcloud en dan vind je me wel.
0: Ja.
1: En ligt er op nog... Soundcloud heb ik veel meer staan dan op Bandcamp. Ja.
0: Zit er nog meer in de pijpleiding? Heb je al nog ideeën om meer nummers?
1: Ik heb nog een heel stel nummers in de pijpleiding, maar... soms komt opeens iets eruit, dan zit dat een tijd in je hoofd te rommelen... en dan heeft het zijn vorm gevonden of zo. En andere dingen blijft jaren op de plank liggen, maar er komt vast meer.
2: Misschien kan je een nummer over haren schrijven.
1: Over
2: Beter
1: haren.
2: Dan haren is cool.
1: Ja, nou, ik ben een beetje kalend en dat is altijd een pijnlijk punt natuurlijk. Maar jij bedoelt het dorpharen.
0: Ja.
1: Nee, grapje. Maar dat zou een keer kunnen, maar daar heb ik nog niet zo echt inspiratie bij, nee.
0: Nou, misschien, ik heb nog wel beeldmateriaal van Helianne die op haren zijn nummers danst. Dat kan ik je wel even
1: heel
0: toesturen.
1: Goed, inspirerend
2: staat
1: kunnen
2: op
1: werken.
2: Instagram.
1: Maar ik weet niet of ik dan ruzie krijg met Helianne of niet.
0: Helemaal goed. Nee, Marco, hartstikke leuk. Gaat vooral opzoeken, zou ik dan zeggen, als je hierin geïnteresseerd bent. Misschien delen we het ook nog wel even op de Facebookgroep. Dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Dankjewel. Ja, en we zijn heel benieuwd wat er nog meer komt, inderdaad.
1: Let goed op.
0: Ja, fijn weekend, Marco. Ja.

0: Lionel Richie, All Night Long. Ja, dat doet veel mensen ongetwijfeld terugdenken aan die keer in het Stadspark. Volgens mij is het alweer 2 jaar of 3 jaar geleden dat hij All Night Long doorging dus in het Stadspark met zijn concert. Hartstikke leuk. Maar wij hebben ook een hele hoop leuk zien.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Zometeen gaan we het weer doen, onze rubriek over plekken waarvan je misschien niet verwacht dat dat er is. En we gaan het nu hebben over dat hele kassencomplex wat je kunt zien aan de Lage Weg tussen Onnen en Noordlaren. Zo schuin tegenover de weg naar Vos, Paling. En wat daar gebeurt, dat hoor je zometeen van de mensen die dat daar doen, zeg maar. Maar ik wil niet te veel verklappen, dus ik hou het een beetje zo spannend. En ja, en Haren is verlaten, de gebouwen staan leeg en door de straten strompelen zombies. Dat is niet hoe we Haren kennen, maar zo is Haren wel uitgebeeld in de game The Left Behind. In de game van Justin Jager, om precies te zijn, komt maandag uit. En hij gaat ons vertellen hoe hij bij Haren is gekomen, waarom hij Haren gebruikt als inspiratie en als design voor de game. Dat allemaal zometeen dus in het volgende uur. Haren doet. Dus hou hem erop, op oog. En Sam Fender en Olivia Dean hoor je nu en Rain Me In.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: We zijn er nog een uur met Haren Doet. Zometeen met Pink en Family Portrait. Eerst Another F54 Ultra. Dit is Talk to You.
5: Het ritme van jouw zaterdag, Haren Doet.

0: Another 54 Ultra en Talk to You bij Haren Doet. Goedemiddag voor als je net inschakelt. Leuk dat je er nog steeds bij bent, als je er nog steeds bij bent. Het is Haren Doet, dus waarnaar je luistert. We gaan het zo meteen hebben over bijzondere plekken. Dat doen we deze vakantie namelijk iedere week. We gaan een beetje rondkijken in en rond Haren. Naar plekken die jij misschien wel kent, maar misschien weet je er niet zoveel van. Of denk je van, hey, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, vandaag gaan we daarvoor naar de Lageweg tussen Onnen en Noordlaren. Om precies te zijn naar een perceel waar het vol staat met van die kassen.
1: Oh, dat klinkt wel leuk.
0: Wat gebeurt daar binnen? Nou, dat hoor je zo meteen in die rubriek. Van de mensen zelf, dus ook hartstikke leuk. En Haren is verlaten, gebouwen staan leeg en door de straten strompelen zombies. Nou, zo kennen we Haren niet, maar wel in de game van Justin Jager. Want op 27 juli komt zijn game The Left Behind uit. En hij is bij ons in de studio en komt daar van alles over vertellen. Wat voor game is het? Welke platforms gaan we het spelen voor de echte gamer en dat soort dingen. Dus dat allemaal straks hier in Haren Doet gewoon. Je hoort ook de mededelingen, je hoort de agenda voor de komende week en natuurlijk het nieuws uit de dorpen en het nieuws uit Groningen. Maar we zijn ook heel benieuwd wat jou bezighoudt. Stuur ons een DM via Instagram of Facebook. Haren Doet is waar je ons vindt. TikTok kan ook, maar dan kun je geen DM sturen. Maar volgen vinden we wel leuk.
1: Dat is altijd goed.
0: Dat is altijd goed. En appen mag ook altijd. 050-57-15-815. De chatbox is open en hele Janne staat er klaar voor om jouw berichten te ontvangen. Tussen de bedrijven door.
1: Ja.
0: Zo is het, hè? Ja, helemaal goed. Nou, we gaan even een stukje terug in de tijd. 23 jaar toen was...

0: een family portrait bij haren doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Voor de Leijten aan de zuidzijde van het Paterswoldse Meer geldt vanaf nu een negatief zwemadvies. Er is daar blauwalg aan getroffen. Blauwalg is feitelijk geen echte alg, maar een bacterie die van nature in zoet water aanwezig is. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan de bacterie zich echter explosief vermenigvuldigen. Deze bacteriën produceren giftige stoffen. Direct contact met de drijflaag of het binnenkrijgen van water is gevaarlijk voor mens en dier. Het wordt dus afgeraden om in de Leijten te gaan zwemmen. En Groningen Airport Eelde heeft in 2025 minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor en leed bovendien een fors verlies. Dat blijkt dus uit het jaarverslag. Het negatieve bruto bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar €875.000, ruim tweemaal zoveel als in 2024. De inkomsten bedroegen ruim €5,1 miljoen. Het vermogen van de luchthaven is daardoor geslonken tot €8,2 miljoen. Het aantal passagiers bedroeg vorig jaar bijna 103.000 en dat zijn er 1500 minder dan het jaar ervoor. De daling komt volgens de directie door meer concurrentie uit het buitenland en stijgende loonkosten. En het gonst weer van de transfergeruchten rond SC Groningen. Zo zou de Spaanse topclub Villarreal een fors bedrag hebben voor Tom van Bergen. Volgens de Spaanse website Fichajes zou Villarreal €12 miljoen op tafel willen leggen voor de aanvaller. Eerder ketste een overgang naar AZ af omdat de club uit Alkmaar slechts €5 miljoen bood. En opnieuw zijn er diefstallen gepleegd op het Harenerhof in Haren. Een bezoeker zag twee mensen weglopen met hun handen vol met spullen. De bezoeker is erin geslaagd om foto's van het tweetal te maken, het kenteken te noteren van de auto en heeft daarna de politie gebeld. De begraafplaats in Haren is al langer doelwit van dieven. Zo werd er onlangs nog een kunstwerk in de vorm van een vlinder gestolen. En heb jij ook nieuws? Deel het met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel! Max en Andy Grammer nu, The Thing I Love.

0: Max en Annie Grammer bij Hoog Radio's Haren Doet. En The Thing I Love. Het is tijd om het weer eens te hebben over plekken in en rond Haren die je misschien wel kent, maar waar je misschien helemaal niet zoveel over weet. Of je kent het wel, of je kent het niet. Maar in ieder geval dat je niet kennis hebt, zeg maar. Dat doen we nu iedere week deze zomer. En we gaan het vandaag een reisje maken naar de Lage Weg tussen Onnen en Noordlaren. Want langs die weg heb je een perceel met een hele hoop kassen. Als je van Onnen naar Noordlaren rijdt, dan heb je op de duur aan de linkerkant de weg naar Vospaling, hè, naar het Zuid-Laardermin, naar het pontje. Maar aan de rechterkant staan dan allemaal kassen. Maar ja, wat zit daar dan? Nou, dat is de groentekwekerij Noordlaren. Dat is op het eerste oog ook best wel een groot bedrijf. Maar ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Nou, we zijn erachter gekomen dat dat een familiebedrijf is. En de familie van Eline is eigenaar van die kwekerij. Eline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want wat ik zeg, jouw familie is dus, die hebben die groentekwekerij. Laten we eerst even beginnen. Jouw familie, hoe groot zijn jullie daar qua bedrijf? Met wie doen jullie dit allemaal?
1: Wij zijn met z'n vieren. Mijn zusje en ik en mijn ouders, die nu momenteel het bedrijf runnen. En dat is eigenlijk ook, mijn zusje en ik de tweede generatie en mijn ouders de eerste die het bedrijf hebben.
0: Ja, en hoe is dat zo begonnen ooit dan?
1: Mijn vader is eigenlijk heel klein begonnen met een locatie van 1x1 meter met een winkeltje. En die leefde toen voornamelijk nog aan de groothandel en aan de veiling, zeg maar. En daar kwam hij toch al snel achter dat daar niet zijn passie lag. En toen is hij beetje bij beetje de kwekerijen vergroot en zijn winkel ook vergroot. En dat is nu uitgegroeid tot een grote winkel nog steeds.
2: Ja, wat ik altijd bijzonder vind bij familiebedrijven is inderdaad dat het ook doorzet van generatie naar generatie. Maar want van jongs af aan hielp jij al mee, hè, samen met jouw zus?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn echt al vanaf leeftijd van 6, 7 jaar begonnen met onze eigen bloemetjes in de tuin verbouwen en dat ook verkopen bij de winkel. En elk jaar eigenlijk een beetje meer gaan doen.
0: Ja, hoe oud zijn jullie, jij en je zus?
1: Ik ben 26 en mijn zusje is 24.
0: Precies. Dus en dat zit ik zo te denken. Want jullie zijn dus ook geboren dan in de kwekerij, zeg maar, in die zin dat jullie ouders deden dit al.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Sinds 1985 is het begin.
2: Dan wel een mooie meldpad, toch al?
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, dan zit ik. Ik kwam daar laatst langs op de fiets en ik kwam vanaf de Noordlaren kant. En toen keek ik ineens naar links. Want als je gewoon zo daar langs rijdt, dan zie je wel. Het is een soort boerderij en een parkeerplaatje en zo. Maar het viel mij dus op hoe groot het bedrijf van jullie inmiddels is. Eigenlijk.
1: Het is inderdaad uitgegroeid tot best wel een groot bedrijf, ja.
0: Ja, precies, want het is een groentekwekerij. Nu zit ik even te denken, is dat dan echt voor mensen die een moestuintje hebben of zo? Dat soort dingen, die komen bij jullie dan langs om zaadjes te kopen en zo? Of?
1: Ja, nou eigenlijk wel inderdaad. Ja. Dus, we heten nog groentekwekerij, maar tegenwoordig hebben we ook wel een heel groot deel wat we bijkopen. Omdat we zo'n groot klantenbestand hebben opgebouwd, dat het eigenlijk niet meer zelf te telen is.
0: Ja, precies.
1: En de interesses zo uiteenlopen dat we dat niet meer allemaal zelf kunnen doen. Maar een klein stukje met vooral bijzondere gewassen kweken wij nog zelf. En veel opkweken, het zaden, oppotten en het stekken van veel kruiden en planten. Ja. Dus het is een beetje een mix van alles geworden.
2: Ja, en jullie maken ook fruitmanden op bestelling?
1: Ja, op bestelling inderdaad. Dat doen we er ook bij.
0: Nou, kijk, hartstikke leuk. Ja. Jij en je zuster zijn dus 26 en 24. Dat is een leeftijd. Dan ga je een beetje nadenken over misschien wel een carrière of zo. Of je sticht dus een gezin of wat dan ook. Dan komen er vriendjes bij of vriendinnetjes. Wat je ook maar natuurlijk je voorkeur is. Maakt ook niet uit.
1: Ja.
0: Als je dan iemand bijvoorbeeld meeneemt naar huis. Of vroeger met een vriendinnetje spelen of zo. Hè, je belandt wel in een andere wereld. Hoe werd er altijd op gereageerd? Vraag ik me dan af.
1: Ja, over het algemeen vonden ze dat heel leuk inderdaad. Want wij hadden ook altijd dieren bij huis en een groot erf en al dat soort dingen. En dat waren toch veel kinderen uit je klas niet gewend. Dus die vonden dat altijd erg leuk.
0: Ja, precies. Want hebben jullie dit altijd... Ja, voor jouzelf kun je natuurlijk het beste spreken. Maar heb je dit altijd ook willen doen? Dat je in het bedrijf terecht kwam? Ik bedoel, je groeit er dan in op? Of als je vroeger zeg maar, hè, van wat wil je laten worden? Was het dan altijd groente kweken?
1: Nou, eigenlijk wist ik dat heel lang niet. En mijn zusje ook niet. Maar beetje bij beetje groeide het toch in. En kom je er toch wel achter dat het wel heel leuk en mooi is om ook zo'n bedrijf in stand te houden. En vonden het allebei ook erg leuk om daar wel werkzaam in te zijn.
2: En liggen er nu ook plannen om het op een duur natuurlijk gewoon over te nemen van je ouders?
1: Ja, uiteindelijk wel. We zitten nu echt met z'n vieren in het bedrijf. Maar goed, mijn ouders willen graag beetje bij beetje wat afbouwen. En mijn zusje en ik wat opbouwen. Dus geleidelijk aan zal dat ook gaan gebeuren, ja.
0: Ja, nu ben je ermee opgegroeid, hè? Maar ik kan me wel voorstellen, als je een bedrijf gaat runnen, dan komt er een hele hoop op je af, hè? Ook zakelijk en zo. Denk je daar dan ook, je zegt, ik wist het heel lang niet, maar hebben jullie daarover nagedacht, bijvoorbeeld met school of met de opleiding op de duur, om iets te gaan doen wat ook past bij het bedrijf, zeg maar?
1: Ja, een klein beetje wel. Wij zijn wel allebei ook een beetje het tuindersvak en het doel stukje met de studie opgegaan. Maar ook dat was eigenlijk nog een beetje zoeken voor ons beiden. En mijn zusje doet er even nog wel een baantje bij in de gehandicaptenzorg. Die vond het heel moeilijk om te kiezen. Dus die switcht een beetje. Dus voor haar was de studiekeuze makkelijker. Maar, ja.
0: Nee, leuk. Zeker. Ja. Ja, en qua bedrijven, dus jullie gaan het dan overnemen, is de bedoeling. Dan wil je dan ook nog weer verder uitbreiden? Of is het zo mooi? Of wat is het plan, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat het momenteel wel redelijk mooi genoeg is zo. Als je toch kijkt hoeveel werk er om de winkel en het bedrijf heen ook bij komt met een groot erf en dat soort dingen. Ja. Maar goed, zeg nooit nooit, want 10 jaar geleden hadden we ook niet verwacht dat we zo uitgebreid waren als wat we nu zijn. Dus,
0: nee, precies, want ik kan me ook wel voorstellen, hoe is dat qua populariteit? Want steeds meer mensen, die willen ook wel zelf volgens mij dingen verbouwen en zo. Er wordt steeds meer nagedacht volgens mij in de maatschappij over voeding en dat soort dingen.
1: Ja, dat klopt. Dat merk je wel, dat enorm in opkomst is. Het zelf kweken en toch een beetje weten waar je eigen voedsel vandaan komt.
2: Als mensen nou nieuwsgierig zijn naar jullie kweekerij, wanneer kunnen ze langskomen?
1: Wij zijn in de zomer op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. En in de

0: Hebben jullie nog vakantieplannen?
1: Nee, eigenlijk niet. Wij blijven met de winkel gewoon de hele zomer geopend. En wij gaan vaak om en om een beetje op vakantie. En met name in de winter, dat wij vaak een vakantie pakken. Want het is eigenlijk veel te veel werk om dit over te dragen aan iemand anders. En Dat vinden wij ook niet leuk om in het hoogseizoen weg te gaan.
0: Nou ja, goed. Ook leuk. Ook, het is ook een beetje vakantie, denk ik, voor. Hè? Je komt er een hoop tegen daar. Het is wel een gebied waar het een en ander gebeurt, volgens mij ook.
1: Ja, zeker. Dat klopt inderdaad.
0: En het Zuid-Bladermeer is om de hoek, hè? Eerlijk is eerlijk. Dus,
1: daarom. Precies. En een dagje weg of een paar dagjes, dat is altijd snel last minute gepland.
0: Nou, kijk eens aan. Helemaal goed. Ja. De groentekwekerij dus in Noord-Laren. Als je daar nu eens een keer langs rijdt of langs fietst, dan is één ding in ieder geval duidelijk. Dat gebeurt er dus. Eline, dank je wel.
1: Ja, geen probleem.
0: En een heel fijn weekend en veel succes met het bedrijf daarop.
2: Fijn weekend.
1: Ja, dank je wel. Jullie ook fijn weekend.
0: Ja, dank je wel. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Haren Doet bij Oog Radio, dat is waarnaar je luistert. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente Groningen. En volgens mij zit daar onder andere nog in...
2: Fireball,
0: inderdaad. Ik had het scherp staan. Wacht even hoor, dan moet ik het wel weer eventjes... Ja, het blaast weer in je gezicht op. Ik bedoel natuurlijk... Nou, laat maar... Ja, dit gaat helemaal mis.
2: Doe het straks even dan, opnieuw.
0: Nee, ik zet het zo meteen scherp.
2: En dan praat je ook nog door een intro heen.
0: Ik ook nog door die plaat heen. Momentje hoor, ik ga dit helemaal fixen. Dat gaan we even gewoon overnieuw doen natuurlijk. Want Michael Cimbello doet zo zijn best. Dat kan natuurlijk niet. Goed, tot zover een amateur op Oog Radio. Gaan we nu weer in de
2: podcast. Je moet het nog leren.
0: Precies, zo is het. Ik doe het slechts 17 jaar. Hè?
2: Ja.
0: Zo is het. Gaan we weer in de professionele stand. En dan vertel ik je dat we dus zometeen Fireball... in het nieuws hebben. Na Michael Cimbello dus en Maniac.

0: Michael Sambello en Maniac. Ja, zometeen hoor je dus het nieuws met daarin onder meer de...
1: I'm a fireball.
0: Ja, zo
2: nu
0: is het.
2: Nu is die wel goed gelukt.
0: Nu klikt ik wel goed, ja precies. Fireball, een vuurbal, zometeen dus in het nieuws uit Groningen. Maar eerst gaan we naar de mededelingen en de agenda voor de komende week, Helianne.
2: Ja, deze zomer bruist de binnenstad van Groningen als nooit tevoren. Tijdens het Gronings Zomerfestival veranderen 4 locaties in het centrum in gezellige ontmoetingsplekken voor muziek, entertainment en sfeer. Overdag kun je op de Nieuwe Markt genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Van gezellig samen zijn tot leuke activiteiten en verrassend entertainment. Er is voor iedereen iets te beleven. En wanneer de avond valt, verplaatsen de festiviteiten zich naar de Poedestraat en Peperstraat. En hier zorgen 3 verschillende podia voor een onvergetelijke avond met muziek voor iedere smaak. En het Zomerfestival is trouwens komende donderdag weer.
0: Ja, rond het Zuid-Lademeer, daar ligt een landschap dat zwijgt, maar veel verhalen in zich draagt. Alvarend duik je komende dinsdag in de geschiedenis van de akker- en veeteelt langs de oevers. En ooit richtte de mens zijn leven naar het landschap. Later werd het landschap steeds meer naar zijn hand gezet. Het verhaal van de boeren rond het meer laat zien hoe dat in de loop van de tijd veranderde. Van circulaire landbouw in de prehistorie en middeleeuwen tot de moderne landbouw na de industriële revolutie. Het landschap ontwikkelde mee. Ben je nou benieuwd naar die verhalen? Dan is er dus een rondvaart waar je dinsdag aan mee kunt doen. Begint om 7:30. Aanmelden kan via de website van het Groninger Landschap. Dat is groningerlandschap.nl. Dus mocht je daar naartoe willen, dan wees daar welkom. Zo is het. Nou, het is 7:58. Het nieuws uit Groningen met Helianne Lammerts.
2: Goedemiddag. Na dagen van bouwen, testen en oefenen is het vandaag zover. De Grote Markt vormt het decor voor de finale van de Red Bull District Ride. Het is voor de eerst dat dit mountainbike-evenement in Nederland plaatsvindt. Het evenement vond voor het eerst plaats in 2005 in Nuremberg. En sindsdien zijn er 7 edities geweest. Groningen stond hoog op het verlanglijstje van de organisatie. Met name omdat de binnenstad zich erger verleent en de organisatie verwacht dat er mooie beelden gemaakt zullen worden. Onder de deelnemers die vandaag in actie komen bevindt zich 1 Nederlander, Pim Scheers. Hij ontving een wildcard voor het evenement. In totaal komen er 21 atleten in actie, 15 mannen en 6 vrouwen. De vrouwen beleven met een eigen competitie hun debuut op het evenement. En verschillende inwoners in Groningen hebben vrijdagavond de vuurbal gezien die vanuit het zuidwesten richting het noordoosten bewoog. Na alle waarschijnlijkheid ging het om een restant van een SpaceX-satelliet. De terugkeer levert een opvallend lichtspoor. Dit heeft te maken met de hoge snelheid waarmee een satelliet de aarde nadert, vaak met tienduizenden kilometers per uur. Zodra het object de bovenste lagen van de atmosfeer raakt, ontstaat er door wrijving met de luchtmoleculen zo'n extreme hitte dat de temperatuur kan oplopen tot duizenden graden Celsius. De satelliet begint daardoor vrijwel meteen te smelten, op te breken en te verbranden. Vanuit meerdere plekken kwamen er meldingen binnen van de satelliet. Onder meer vanuit de stad Groningen, maar ook vanuit Noordwolde, Eelde en vanaf Vlieland, Utrecht en Arnhem werd het restant waargenomen. En in het zwemwater van de Ruskeveense plas bij Hoogkerk is blauwalg aangetroffen. Zwemmen op deze plek wordt nog niet afgeraden, maar er geldt wel een officiële waarschuwing. Blauwalg is een bacterie die van nature in zoet water voorkomt. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan de bacterie zich echter explosief vermenigvuldigen. Het probleem speelt niet alleen in Hoogkerk, ook op andere locaties in de gemeente speelt het probleem. Bij de Leijten aan de Meerweg bij Haren geldt vanwege de concentratie blauwalg sinds een aantal dagen een negatief zwemadvies. Daarnaast is er blauwalg aangetroffen in de Kardingenplas. Op die plek geldt net als bij de Ruskeveense plas een waarschuwing. En ook in de Lettelberterplas en bij het dagrecreatieterrein Meerwijk aan het Zuid-Laardermeer is de bacterie inmiddels geconstateerd. En het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle heeft vrijdag enige tijd stilgelegen vanwege een bijzondere reddingsoperatie. Langs het spoor bevond zich een nestje met kittens. De jonge dieren werden opgemerkt door de machinist van een passerende trein die daarop direct contact heeft gezocht met de treindienstleider. Uit voorzorg werd het treinverkeer tussen Hogeveen en Meppel stilgelegd. De dieren zijn overgebracht naar een asiel waar ze zijn opgevangen. Hoe het nestje met kittens langs het spoor terecht is gekomen is onbekend. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag wordt het 25 of 26 graden met veel zon. Al trekt er wel enige dunne bewolking over. De westenwind is matig, windkracht 3 tot 4 en het blijft droog. Morgen passeert een storing met wolken en nu en dan regen. In de loop van de dag zou het hier en daar zelfs tot een stevige bui kunnen komen, met daarbij een kleine kans op een donderklap. Tussen de grijzigheid en nattigheid door kan het even opklaren. Het wordt 21 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 3. En dit was het Oogradio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Zometeen gaan we het hebben over een bijzondere game hier in Haren doet. Namelijk eentje waar Haren op een dystopische manier een

0: Shallow, Lady Gaga en Bradley Cooper uit A Star Is Born. Moest Bradley Cooper speciaal voor leren zingen. Nou, dat heeft hij helemaal niet zo onverdienstelijk gedaan, volgens mij.
1: Nee.
0: Absoluut niet. Dat is best een moeilijke plaat ook om te zingen, trouwens. Dus ja. Maar wat ook moeilijk is, is games maken, kan ik me zo voorstellen. Want games, dat is hartstikke leuk. Misschien speel je wel EAFC of speel je bijvoorbeeld Minecraft of Fortnite of een van al die andere populaire spellen. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop leuke games van jonge ontwikkelaars of bijvoorbeeld talentvolle mensen die dat gewoon als hobby erbij doen. Een van hen is Justin Jager. Hij heeft een game gemaakt, The Left Behind, een zombie game. Maar hij heeft zich laten inspireren door Haren als dorp. Want als je dus die game gaat spelen, maandag komt die uit, dan kom je maar zo in Haren terecht. Ja, Justin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want hoe kom je dan bij Haren?
2: Ja, ik woon zelf hier in de stad. En ik dacht, ik wil in mijn omgeving, voor mijn spel, wil ik graag een Gronings omgeving doen. Nou, Groningen zelf was een enorme uitdaging geweest.
0: Veel, denk ik.
2: Echt heel veel gebouwen maken ook. Dus toen dacht ik, nou, wat zit er dan dichtbij? Wat ook bekend voor mij is. En toen kwam ik op Haren uit. Heeft ook een mooie overgang van dorps naar landschappelijk. Dus je kan verschillende omgevingen laten zien. En zodoende deze keuze.
0: Ja. Ja.
1: Want je gaat een zombie game. Wat is precies de bedoeling van de game?
2: Het is zo lang mogelijk overleven. Er zijn verschillende game modes. Maar het belangrijkste, waar ik het meest op gefocust heb, is wel echt het verhaal. Dus je speelt een verhaal van ongeveer een paar uur. En loop je eigenlijk helemaal door het spel heen, door de omgeving. Je doet missies. En zo probeer je achter het verhaal te komen die zich daar afspeelt.
0: Ja, precies. En dat dus in een soort dystopisch Haren, noemde ik het net al eventjes. Ja. Wat gaan we herkennen dan aan Haren? Hoe heb je dat zo goed mogelijk nagemaakt?
2: Een groot deel is ook geïnspireerd op. Dus het is niet exact nagemaakt. Er zijn wel een aantal straten die echt ook exact nagemaakt zijn. Of een aantal gebouwen. Dus je gaat wel een aantal straten herkennen.
0: Zoals?
2: Ik ken er een aantal.
1: Lutsborgsweg zie ik onder andere.
2: Ja, precies.
0: Oh, dat is ook bijzonder.
1: En de Burgtweg.
2: Ja, het zijn ook hele specifieke straatjes soms. Ja. Waar bijvoorbeeld gebouwen stonden met hele specifieke architectuur.
0: Ja.
2: Die wat herkenbaar zijn voor dat gebied. Dus daar heb ik voor gekozen. Maar de begraafplaats de Elshof zit er bijvoorbeeld ook in.
0: Ja,
2: dus dat eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, dus geïnspireerd op kun je
2: geïnspireerd
0: eigenlijk
2: zeggen.
0: En als je die inspiratie opdoet, hoe ga je dat dan doen? Ga je dan naar Haren toe? Ga je daar eens rondkijken? Of hoe maak je die dingen zeg maar na uiteindelijk thuis?
2: Heel veel op Google Maps kijken. Ook wat er in het verleden bijvoorbeeld gestaan heeft. Of hoe dat er in het verleden uit heeft gezien. Maar ook rondkijken inderdaad. Referenties verzamelen. Nou, en ook veel vanuit eigen kennis nog. Ik heb ook bijvoorbeeld niet alleen Haren, maar voor een aantal specifieke locaties zijn ook gebouwen uit Veendam bijvoorbeeld erin gezet.
0: Hoe kom je nou uit Veendam?
2: Ik ben daar opgegroeid.
0: Och, jeetje.
2: Ja, en ik had een aantal belangrijke locaties nodig.
0: De RDW.
2: Tropica bijvoorbeeld. Of ik heb zelf op het Ubbo Emmius gezeten. Ja. Die bestaat volgens mij inmiddels niet meer in Veendam. Maar dat gebouw, dat zit er wel in. Dus,
0: ja, dus een ode aan Veendam. Mis je Veendam verder? Of,
2: ik kom er nog wel eens. En,
0: als je daar nu komt, dat is er uitgestorven, man. Dat is vreselijk.
1: Ja. Nee, daarom ideaal toch voor een zombie game.
0: Ja, precies, absoluut. Misschien gebeurde er ook nog in het echt. Je weet het niet.
2: Wie weet.
1: Maar waar komt je fascinatie voor zombies vandaan?
2: Nou, eigenlijk vind ik het verhaal achter zo'n wereld vind ik veel interessanter. Hè. Hoe ziet een wereld eruit als er niemand meer leeft? Of in dit geval zombies rondlopen. Hoe ziet zo'n wereld er dan over 20, 50 jaar uit? En eigenlijk was dat de aanleiding om zo'n spel te maken. En zijn die zombies er eigenlijk omheen, echt om het verhaal nog even wat verder te vertellen daarin. Ja.
0: Je bent zelf ook iemand die een achtergrond heeft in games. Je hebt de opleiding gedaan om games te ontwerpen ook, hè?
2: Ja, ik denk ongeveer 12 jaar geleden of zo. De game design hier in Groningen aan het Alfa College.
0: Ja.
2: Toen nog bij een studio in Assen gewerkt aan een aantal games. En sindsdien eigenlijk ook een hele tijd niet zo heel veel meer met games.
0: Je doet heel wat anders nu dus. Ja.
2: Heel wat anders gedaan inderdaad. Hier aan de Hanse in Groningen nog gestudeerd. En inmiddels werk ik part-time als stedenbouwkundig adviseur bij een gemeente.
0: Ja, dus ook
2: dat is
0: leuk.
2: Ook leuk, dat is heel wat anders.
0: Ja.
2: Maar games, dat bleef altijd wel een fascinatie. En zodoende dacht ik van, ik ga zelf ook eentje ontwerpen. En
0: ja. Hoe lang ben je daar dan mee bezig eigenlijk uiteindelijk? Van begin tot eind?
2: Van begin tot eind, ik denk hier nu iets meer dan 3 jaar.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen.
1: Het is ook, lijkt me ook best wel veel werk als ik ook de plaatjes zo zie. Waar kan je straks de game kopen?
2: Je kan het straks op Steam kopen. Maandagmiddag.
1: Ja. En moet je een computer ook nog aan bepaalde eisen voldoen dat hij het goed doet?
2: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Ja, ik denk de gemiddelde computer kan hem wel eentje die een beetje ingestoken is op games. Je hoeft er niet een supersonische computer voor te hebben. Maar als hij een beetje ingestoken is op games spelen, dan zou dat moeten lukken.
0: Ik wil je toch een compliment geven. Het is je toch gelukt eerder dan Grand Theft Auto 6.
2: Ja,
0: dat
2: ja.
0: Is,
2: ja zeker. Ja.
0: Dat is een soort meme in de gamewereld. Dat laat inmiddels al 13 jaar op zich wachten.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus,
2: ja. Eind van het jaar zou die moeten uitkomen.
0: Nou, je kunt hem inmiddels kopen, maar krijgen is een ander verhaal.
2: Ja,
0: zo
2: is
0: het
2: verhaal.
0: Wel.
1: Ja. Als we nu één punt in de game, zonder te veel te spoilen, wat echt een hoogtepunt is. Wat is dat?
2: Ja, ik vond het verhaal aan zich vind ik een hoogtepunt. Want daar heb ik ook een stemacteur voor ingehuurd. Heel lang gezocht naar eentje die perfect het verhaal zou kunnen vertellen. Ja, en deze heeft wel echt heel goed zijn best gedaan om het verhaal goed te vertellen.
0: Nou ja, het is maandag zover op Steam.
2: Ja.
0: Gaan downloaden. Hij heet dus The Left Behind.
2: Ja,
0: en je kunt hem vast op je wishlist nu al zetten.
2: Zeker, ja.
0: Helemaal goed. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Bedankt.
0: En ben heel benieuwd hoe de recensies zullen zijn. Absoluut. Ja. Goed, Haren doet bij Oog Radio. Zometeen hoor je de laatste Kygo. Max McNown, die zit met hem mee. Take Me Back hoor je. Naar Simply Red. Dit is Stars.

0: laatste van Kygo en Max McNown en Take Me Back. Hagen doet op de socials onder andere zijn wij flink actief. En hele Janne, jij hebt vast en zeker nog wat dingen die daar gaande zijn.
1: Ja, ik zie heel veel dingetjes. Waaronder volgende week zaterdag is zo'n open dag bij FC Groningen.
0: Ja, dat
1: vinden
0: klopt,
1: de
0: ja.
1: FC Groningen fans was helemaal geweldig van 12 tot 6.
0: Begin over twee weken ook weer met de competitie tegen Utrecht gelijk.
1: Ja, dan gaat alles ook weer een beetje lopen. En verder zie ik veel zomerse blaadjes. Mensen die op vakantie zijn, leuke activiteiten nog ondernemen. Dus
0: hartstikke leuk.
1: Ja, en je moet even vanmiddag, of eigenlijk begint nu het Red Bull District Twitter.
0: Ja, het
1: Groningen.
0: Begint vanmiddag.
1: Dus het is wat drukker in de stad Groningen. Hou daar even rekening mee.
0: Nou ja, het begint nu inderdaad. Of het begint niet nu, maar de poorten zijn open. Zeg maar. Als je vooraan wil staan, moet je er nu wel heen.
1: Ja.
0: En straks begint dan het voorprogramma. Dat is met Jeffrey Hoogland, die baanwielrenner. En oud-wielrenster Roxane Kneteman. Die gaan daar ook op een... ja, een BMX mountainbike-achtige fiets van die ramps daaraf. Maar de hele grote markt is dus overgenomen, hè, inmiddels. Het is helemaal vol daar gebouwd. Dus jij zegt, het is wat drukker in de stad. Maar hele Janne, je kunt niet eens fatsoenlijk de grote markt
1: nee, op. En weet je wat ook is? Nou, en denk ik, wil dit graag zien. Het wordt ook online gestreamd.
0: En op Ziggo Sports ook, hè.
1: En op Red Bull TV.
0: Precies.
1: En de uitzendingen die beginnen om 4:00.
0: Ja, zo is het. Nou, hartstikke leuk. Ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen daar op de grote markt. Absoluut. Drukte dus in de stad. In Haren is vast en zeker ook genoeg te doen. Heb je nou tips voor ons? Stuur ze even door via onze Facebookgroep Haren Doet. Of onze Instagram of onze TikTok. Gewoon Haren Doet daar ook even volgen. Of even DM'en. Je mag ook altijd even mailen naar harendoet@oogradio.nl. Dat kan ook. Ja, de hele week blijf je op de hoogte via alle kanalen van Oog. En die Facebook, Instagram en TikTok groepen en kanalen. Dus ga ons daar vooral even volgen als je specifiek het nieuws uit Haren wil. Ja, Haren Doet is er volgende week dus weer in de tussentijd een hoop te doen. Gewoon hier op Oog, gewoon de ochtendshow en dat soort dingen. Natuurlijk
1: alles
0: de Oog-app, Oog-TV, alles gaat door inderdaad. Zo is het wel. Dus geen moment om achter te blijven wat dat betreft. Want ja, alles komt gewoon voorbij bij Oog.
1: Ja.
0: Alles wat je moet weten. En ja, die Red Bull District Ride. Vast en zeker maandag ook beelden van op Oog TV.
1: Dat denk ik
0: helemaal
1: wel.
0: Missen. Dus ja.
1: Fijn weekend.
0: Ja, fijn weekend. En Coldplay, jullie ook fijn weekend. Big Sean ook. Miracles is dit. Hoi hoi.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

passion of the groove.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. Twee weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro... Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens de Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt tussen 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Er waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.